0: London.
1: Politiek en dat ben ik. Hoor, staan, kom in de regering, alleen.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor maffe mensen. En voor gezellige mensen. Want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met gezelligheid. Dat had ik al gezegd. Kunst. Geschiedenis. Grootse voornemens. Lastige problemen. En dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Maar niet heus hoor, er is natuurlijk alleen muziek. Muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië 1966, Erasmo Carlos, O Homem da Motocicleta.

Ja, dat waren Ratos de Porão uit Brazilië. Nou podemos falar, we mogen of we kunnen niet praten. 1982 van de sub-verzamel-LP, die afgezaagde Braziliaanse verzamel-LP die je al lang kent. Maar toch, deze hadden we nog op de een of andere manier niet gehad. Het was natuurlijk ook militaire dictatuur in Brazilië. Nog tot 86. En O Homem da Motocicleta. Erasmo Carlos zat daarvoor, 1966.

Bob, maar hij heet echt gewoon Dop met een D. En André Dikke en Dop Dikke. Ze zaten met nog een zootje in de Dyke Brothers. En nog daarvoor heette ze... Dordrecht kwamen ze ook nog. En de Dobson... Dixon Brothers. Ja, uit Dordrecht. Deden een soort country muziek, ben ik achtergekomen. Maar dit is echt zo'n typisch 1969, een beetje risqué, oh la la, een liedje over kussen. En omdat kussen een belangrijke rol speelt hier bij het programma Patapou Action. Maar meestal zijn het vrouwen die de kussen zeg maar ontvangen en daar dan door beïnvloed raken. Gaat het hier over iemand die alle meisjes heeft willen kussen en dat dan niet meer doet. En eigenlijk begrijp ik het ook niet helemaal. Maar goed, Dik en Dop hier, 1969. Je kunt niet alle meisjes kussen. Patapou Action. Oh, alleen zie ik dat Ratos de Porau, nou Podemos Valar, 1982, duurde maar 49 seconden. En daarom wordt hij nu herhaald. Patapou Action.

Hear No Melody was de titel van dit nummer. 2010, The Destroyer uit Nederland, ga ik vanuit. Daarvoor Dick en Dob. Je kunt niet alle meisjes kussen. 1969 uit Dordrecht. En daarvoor de herhaling nog weer van Ratos de Porão uit Brazilië. No Podemos Falar. 1982. Je hebt een geweldig goed idee en je luistert naar Patapou Action. Nu gaan we luisteren naar Jean-Bernard de Libreville. Die ik al heel lang ken, op de een of andere manier nooit gedraaid of zo hier bij Patapou Action. Een artiest die werd geproduceerd door Germinal Tenas. En de Libreville is geboren in Algerije. En dat is wel grappig, maar ik weet er eigenlijk weinig van Frankrijk. Maar het is echt een soort allemaal, zeg maar, niet-Franse mensen die hele interessante Franse cultuur voortbrengen. Ik mag ze dan natuurlijk niet Frans noemen, want ze komen gewoon uit fucking Frankrijk. Maar Frankrijk geldt als behoorlijk gesloten en niet open voor mensen die er van buiten komen. Racistisch en al die dingen. Heb je wel van gehoord. Nederland niet hoor. Nederland is juist helemaal, heeft dat niet. Nee, Nederland heeft dat natuurlijk ook. Maar dus dat vind ik dan grappig. Midden in de jaren 60. Jean-Bernard de Libreville met een protestsong en chômage. Werkloos betekent dat. En daar heeft Jérôme Tenas natuurlijk weer een fusgitaar in verstopt. Daarom kan ik het dan draaien op deze plek in het programma. En die zit dan aan het eind van elk couplet. Een soort audio chaos waarin duidelijk fusgitaar is te horen. Dus let daarop. Verder, ja, Frans en grappig. Jean-Bernard de Libreville, 1966, en chômage, Patapou Action.

0: Juist.
1: Wai Kemoto. 2011, door Proberi. Proberi is een band uit Suriname. Of Nederland. Maar in ieder geval nooit eerder gehad bij Patapou Action. Toch wel prima muziek, maar de connectie is steeds niet gemaakt. Dus hopelijk mogelijk in de toekomst meer proberen hier bij Patapou Action. Wai Kemoto heette dat nummer. Daarvoor Jean-Bernard de Libreville uit Frankrijk. En chômage, werkloos, 1966. Met zorgvuldig verborgen fusgitaar door de producer Germinal Tenas. Je bent mooi en intelligent. Je kijkt bewonderend naar je prachtige lichaam in de spiegel en je luistert naar Patapou Action. We gaan nu eerst wat experimentele popmuziek laten horen. Dit is ook weer van de Droplift mensen. Van die Droplift Outreach verzamelaar, van wat zo heet. Anonieme verzamelplaat van experimentele types die ook op Droplift stonden. De Button is er eentje. This Analog Hot Chocolate. Jaar onbekend. The Button. This Analog Hot Chocolate. Patapou Action.
2: Hot chocolate.
3: Extreme.
2: Hot chocolate.
3: Energy.
2: You can receive.
3: Lost.
2: You can receive.
3: Staring.
2: I'm sitting here with a cup of hot chocolate.
3: Always upward.
2: You can receive radio signals.
3: Starving.
2: Plus.
3: For more. Not is had.
2: You can receive radio signals through your PC.
3: Drown within the black light.
2: Plus. Plus.
4: Plus.
3: Inside. Without movement. Down behind you rests the earth.

0: mens vraagt zich af waarom altijd weer oorlog. Ook al eerder dus. Winston Haywood en de Hombres. Backbiting, 1978 al vroeg hij zich dat af. Backbiting heette dat. De achterkant daarvan was Chastising Dub. De B-kantje, de dub-versie. Lee Scratch Perry. Black Ark Studio. Je weet toch. En de eerste van die drie, dat was Ja Lion en die Upsetters. Ja Lion, dat is natuurlijk Pat Francis. Ook Ja Lloyd is hij ook. En ook een label-eigenaar en producer. En fijn dat er van hem dus nog die eerste opdook. Truth and Rights. Met een valse start en met twee vocalen en links en rechts een andere stem. Het is op zich wel gek. Van hem zelf ook. Hoewel die ene stem rechts, wist ik niet zeker of dat ook Ja Lion was of nog iemand anders. Een rariteit die gelukkig is heruitgebracht of tevoorschijn gekomen in 2013. Zodat ik toch een trio weer kon maken van drie keer hetzelfde ritme van Lee Scratch Perry. Daarvoor nog The Button, This Analog Hot Chocolate. Van een onbekend jaar, maar ergens in het jaren nul, zullen we maar zeggen. Nu gaan we naar, je gaat naar en je luistert naar Patapoe Action, punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? De punkband Pussy Riot uit Rusland. Die is begonnen met, misschien mogelijk, met dit liedje. Het album, of de verzamelalbum waar de eerste liedjes bij elkaar zijn gebracht, heet Ubay Sexista, Kill the Sexist. En dit is ook het nummer Kill the Sexist. En dat bestaat uit het intro van I'm Not a Fool. Of was het I'm Not Stupid? Wacht even hoor. I'm Not a Fool van de Cockney Rejects. En invloed wordt ook het genoemd in interviews door Pussy Riot, de Cockney Rejects. Cockney Rejects, I'm Not a Fool. Dat intro, dat hoor je. Dat is wat je hoort met daarover natuurlijk in het Russisch. Kill the Sexist en meer dingen die tegen het seksisme gaan. Dit maar kan ook de allereerste opname van Pussy Riot zijn. Misschien zelfs al 2011. Wie zou het zeggen? Luister ernaar. Ubay Sexista, Kill the Sexist. Pussy Riot, Patapoe Action.
1: Муж твой будет в продувших носках, всю жизнь будет в продувших носках. Мать твоя в грязной посуде, продувшей жрачкой в грязной посуде, три жареные курицы моет полы. Мать твоя живет в тюрьме.

Ennio Morricone was dat weer eens. Secondo comandamento non perdonare. Dat is van comandamenti per un gangster. Gangster. 1968. Ennio Morricone. Was dat zojuist. En daarvoor British Movie Tone. The Grapefruit in Orbit. Ik zou zeggen een kleine netmeloen. Maar goed, het was een grote grapefruit. Het is natuurlijk ook een PR-stunt, hè? De tweede satelliet. Na de verschrikkelijke nederlaag die de Amerikanen hebben geleden. Dat de Russen als eerste die Sputnik hadden. Maar goed, dit is de tweede. 24 maart 1958 was het in de bioscopen waar ze British Movie Tone hadden. En daarvoor een liedje, misschien wel het allereerste liedje van Pussy Riot. Kill the Sexist. Ubi Sexista. Je geeft je paspoort weg aan zomaar iemand op straat en je luistert naar Patapoe Action. Hier komt uit, ik denk toch Peru, maar zou ook Bolivia kunnen zijn. Elizabeth Flores. Mejor Solterita. 2026. Mejor Solterita. Elizabeth Flores. Patapoe Action.

0: Hallo allemaal.
1: Hallo.
0: En welkom bij een nieuwe Film in Focus. Mijn naam is Fee Baan en ik ben hier met Rutger Nijkamp.
2: Hey,
0: Rutger, hoi. Wil je jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben dus Rutger. Ik maak films en ook muziek. Ik denk dat we daar een beetje vandaag over gaan hebben, toch? Ik ben afgestudeerd aan de Willem de Koning 3 jaar geleden en sindsdien eigenlijk voornamelijk bezig met eigen projectjes, korte documentaires, plannen schrijven ook voor dingen en die dan niet maken. En muziek ook, daar gaan we het ook nog even over hebben.
0: Ja.
2: Bezig geweest met een compilatiealbum en ik ben nu ook wat muziek aan het maken. En donderdag waren wij eigenlijk ook allebei natuurlijk al voor een vertoning van een film bij Bubble van die ik heb gemaakt met Vincent Boy Cars, waarvoor jij ook de productie hebt gedaan.
0: Ja, allemaal een
2: En heb geïnterviewd voor offscreen.
0: Ja, precies. En dat was gewoon een heel leuk interview. En daarom dachten we gaan het even wat verlengen.
2: We kunnen het nog verlengen, ja. De after.
0: Dus bij deze, de after van het interview van donderdag bij Worm. Laten we beginnen bij gewoon jouw werk. Wat voor werk maak je?
2: Ik maak documentaires die... Daar interesseer ik me ook in ieder geval. Ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig, dus ik heb nog niet zoveel dingen gemaakt. Maar ik interesseer me...
0: Want hoe lang ben je bezig?
2: Nou ja, eigenlijk pas sinds mijn afstuderen. Daarvoor was het ook wel...
0: Voor de mensen, hoe lang is het?
2: Ik ben in 2022 afgestudeerd aan de Koning. Audiovisueel ontwerpen. En daarvoor maakte ik natuurlijk ook altijd wel dingen. Maar dat was dan gewoon echt voor mezelf. Weet je wel, dat begint dan met schietfilmpjes maken met je vrienden in een bos. En dan ga je animaties proberen te maken. En dan maak je een keer een filmpje over iemand uit je familie. En dan ben je eigenlijk al een soort documentaire aan het maken natuurlijk. Mm-hmm. In bepaalde zin. Maar ik interesseer me nu vooral in documentaires. Maar wel die een soort van bepaalde... wel een opdracht wordt gegeven aan het personage. Of in ieder geval het personage uit het echte leven wordt getrokken. In een soort van... bepaalde setting die je dan als regisseur creëert. En ook met, ik vind het ook interessant, documentaires die mixen waarin je niet alleen maar, waarin je zeg maar ook in het hoofd gaat van het personage. Misschien door middel van een soort bepaalde laag van abstractie toe te voegen aan documentaire, om het iets minder soort van plat, alleen maar in die werkelijkheid te zijn of zo. Mm-hmm. Dat vind ik wel, dus ergens vind ik het, ergens zit ik dus altijd tussen daarmee te spelen van deze werkelijkheid daar iemand uithalen en hem in een andere zetten of zo. Dat vind ik wel... Daar interesseer ik me wel in. Dat is natuurlijk ook wel een soort kracht van film. In de zin van, je kan een nieuwe wereld maken. Je hoeft het niet te doen met alles wat soort van hier is.
0: Mm-hmm.
2: Maar misschien wel met de mensen die hier zijn.
0: Ja.
2: Zoiets.
0: Ja. Ik vind dat mooi gezegd. Dus je gelooft ook niet in de absolute werkelijkheid. Absoluut de waarheid in die zin.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar dit is nog even los van het echte leven, toch? Dit is gewoon voor in film.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus in film heb je altijd een absolute werkelijkheid. Namelijk die van de film zelf, toch?
0: Ja.
2: Daarin spelen bepaalde regels en misschien wel natuurkrachten of zo.
0: Ja, alleen dus gewoon soms zijn documentaires die pretenderen ook een waarheid te verkondigen. Of de waarheid. Maar in jouw geval is het een waarheid.
2: Daar ben ik niet naar op zoek, inderdaad. Nee, en... als ik iets maak, ook niet. Maar ik verhoud me natuurlijk wel altijd naar die... Nou ja, niet naar een waarheid. Of nou, misschien ook wel eigenlijk, ja.
0: Welke waarheid dan?
2: Welke waarheid? Nou, ik weet niet zo goed hoe ik die vraag moet beantwoorden. Die van mij. De waarheid van de werkelijkheid. Ja, ik weet niet. Ik loop nu even een beetje vast in jouw vraag.
0: Dat snap ik. Het is ook wel een hele...
2: Laat ik kan erover lullen, maar ik kan hem niet verband worden.
0: Laat ik een makkelijkere vraag stellen. Of nou, niet makkelijker. Als je nu soort van jouw werk vergelijkt met het werk waar je net over had, van dat je als kind ging filmpjes maken in het bos of zo.
2: Ja.
0: Hoe zie jij gelijkenissen daartussen?
2: Tussen dat werk wat je als kind maakt?
0: Mm-hmm.
2: Dan ben je er niet zoveel mee bezig. Wat wel echt is en wat jouw fantasie is of zo. Want daar zit een soort betekenislaag in. In de zin van, als je die schietfilmpjes maakt, dan ben je alleen maar bezig met soldaat zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan ben je dus niet bezig met het aspect van het feit dat het een film is. Of dat je als kind een soldaat speelt. En wat dat weer betekent. En dat je dat weer aan het doen bent. En die betekenis, dat is ook logisch dat je daar niet op dat niveau niet kan nadenken als tienjarige of zo. Maar die leg je er wel in films die je nu maakt natuurlijk. Het gaat ook om wat de werkelijkheid wel in de film is en hoe die misschien niet in het echt zou zijn.
0: Mm-hmm.
2: Daar die discrepantie of zo, daar zit ook betekenis in.
0: Dus op een manier kijk jij naar jouw films ook door de ogen van jouw kind nog?
2: Weet ik niet, nee.
0: Omdat hij dus het verschil tussen de echt en nep nog niet op die manier scheidt of zo.
2: Ja, maar nu kan ik die wel scheiden, toch? Of tenminste, nu vind ik dat juist interessant. Op een niveau hoe ik er toen nog niet over kon nadenken. Dus waarom zie ik het dan nu door de ogen van mij als kind?
0: Omdat je opnieuw weer een soort wereld creëert waarin waarheid bestaat.
2: Ja, ja.
0: Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je een docu maakt met een echt persoon in een wereld zit.
2: Mm-hmm. Alleen dat deed ik niet als kind.
0: Ja, maar je ging toch zelf soort van schietfilmpjes maken en zo. Dan zet je jezelf ook in die wereld of zo.
2: Ja, je begeeft je wel in een andere wereld. En dat is gewoon sowieso vet. Dat je zoiets kan maken waar andere dingen gelden. Waar je gewoon een soldaat bent, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Heb jij nooit dat gedaan als kind? Wat maakte jij toen jij kind was? Want jij maakte ook films.
0: Ja.
2: Ik ga een Ferrero Rocher openen. Dus welkom bij de ASMR gedeelte van deze.
0: Ik maakte altijd...
2: Oh, dit is zo gehoorig hier.
0: Ja, dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt een slecht plan. Maar maak jij die even open terwijl ik het
2: erop. Als jij gewoon lekker gaat praten.
0: Ja, ik had gewoon zo een mini-cameraatje. En dan ging ik gewoon alles mee filmen. Maar heel...
2: Maar wat dan? Gewoon op straat? Gewoon mensen die je niet kende? Of wel je vrienden?
0: Ja, ook mijn vrienden. Ik zette altijd mijn zusje ook. Moest in elke film spelen die ik maakte. En al mijn vriendjes, als ze bij me kwamen spelen, dan moesten ze in mijn film spelen.
2: Dat waren dus gewoon fictiefilms ook, toch?
0: Ja.
2: Dat gaf hun een soort script of personage.
0: Ja, maar eigenlijk ook heel veel soort van... Ik heb ook heel veel soort docu-dingen gefilmd die ik allemaal later terug heb gevonden. En toen dacht ik van, oh, dit is best wel sick eigenlijk. Want het is heel erg... ook. Het begint al bij zeg maar, het perspectief van een kind die super laag is. Dus dat ik gewoon allemaal film door de benen van mensen. En,
2: maar dat klinkt heel grappig.
0: Ja, het is heel raar.
2: Maar dat absurde is wel heel vet. Dat wist je ook al. Dat wou je ook al zo maken als kind. Van ik wil iets grappigs maken. Want ik wou nooit iets grappigs maken. Ik wou altijd iets bloedserieus maken.
0: Interesting.
2: En nu juist niet. Zeg maar. Nu is het juist wel leuk als het... Die absurditeit waar je het over hebt. Als dat het nu heeft, dat vind ik juist vet. Maar als kind... wou ik gewoon dat het zo echt mogelijk een schietfilm was, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En moest die muziek ook bloed zitten, gewoon Hans Zimmer, toen de Max, weet je wel. En die guns moesten zo echt mogelijk zijn. Er had ook geen humor in of zo.
0: Maar daardoor misschien dus weer wel.
2: Ja, tuurlijk. Het is echt hilarisch om die films nu te kijken. En ik heb ook wel een soort humor, of tenminste dat vind ik wel belangrijk en zo. Maar dat zat niet in die film.
0: Vertel eens iets over je projecten.
2: Die ik heb gedaan of waar ik nu mee bezig ben?
0: Wat je hebt. Misschien eerst die
2: afstudeerfilm. In mijn afstudeerfilm ging ik een... was een soort opdracht. Eigenlijk ook aan mezelf en aan een vriend van me. Hendrik. Was de opdracht om een film te maken. In een week tijd. En dat kwam eigenlijk omdat ik dacht van... Nou, ik moest een afstudeerfilm maken. En die moest over 2 maanden af. En ik had geen idee. Dus ik dacht, dit is een soort van... goede greep om gewoon die opdracht... gewoon dan ook maar de opdracht van de film te maken. Van ja, we laten in een hele korte tijd iets van de film maken. Maar de film ging ook over het filmmaken zelf. En dat wou ik doen omdat... Hendrik het vaak had over acteren... en eigenlijk daar niks meer mee deed. En ook niks meer mee leek te gaan doen.

0: die ik dan wel aanhield. Van, oh ja, ik ben dan naar de kunstacademie gegaan en ik wil nu die film maken. Mm-hmm. Natuurlijk was dat dus ook die opdracht van mij van... Nou ja, ik had dus nog nooit een film gemaakt van... Ga maar een film maken dan. Dus dat was het idee om een beetje... een korte film te draaien in een vakantiehuisje in Frankrijk... waar wij dan iets van 6 jaar geleden waren... ook op een soort van... cruciaal soort zomervakantiemoment... dat je soort van tussen na je middelbare school, weet je wel... in je soort van... Dan ben je vrij en dan moet je er naar de wereld in... en dan zit je ook echt op dat soort kruispunt van... wat ga ik met mijn leven doen? En dan ga ik misschien wel de kunstacademie doen of zo. Dus ik wou eigenlijk hem ook een beetje terugbrengen naar dat moment... en om een soort jongere versie van zichzelf te spelen. En de film... Ja, dus de film ging daarover, over het maken van een film in een paar dagen... en hoe dat eigenlijk niet... hoe dat niet zo makkelijk gaat. Zomaar even een film maken in een paar dagen. En de gesprekken daaromheen, dus over die ambities die we daarin hebben. Het is wel grappig, want dan, ik zeg dan dat ik wel die ambitie heb... terwijl uit die film geen ambitie spreekt. Want je gaat maar gewoon naar Frankrijk toe... en een beetje hangen aan het zwembad en iets doen. Maar dat vind ik dan ook weer... ik vind dat dus wel heel komisch. En dat, mm-hmm. ergens is dat het beste gedeelte van de film. Ja, ook al is de film mislukt, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Maar had je dat zelf door op dat moment?
0: Ja, ja. Okay. die reflectie zit ook in de film.
1: Ja,
0: tenminste, ja, niet zo hoe ik hem nu insteek. Mm-hmm. Want dat is ook een soort van weer een proces van... Toen had ik nog niet die film daarover geëdit. Het feit dat die film ter plekke mislukt... of nog niet te zijn dat de hele film mislukt van het filmmaken. Maar ja, dat is ook niet helemaal gelukt. Zeg maar, de film zelf is ook mm-hmm. niet echt een goede film.
1: Nou, wat is goed. Ik denk dat er best wel wat interessant in de elementen in zaten, hoor.
0: Ik had dus alsnog ook wel, ook al had die opdracht die we daar onszelf stelden, misschien was die nog zo mogelijk geweest en we hadden daar mislukt. Dat had dan nog steeds een goede film kunnen zijn. Maar omdat het dus over het filmmaken zelf ging, daar zit ook voorbereiding in. En
1: ja,
0: ja daar heb ik wel gewoon in dingen in laten liggen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dat verwijt kreeg ik ook toen heel erg van mijn docenten van je bent fucking lui en je hebt je beste niet op gedaan, je hebt zoveel talent.
1: Wow.
0: En, ergens was ik daar ook wel heel zwaar mee oneens. Want ik ging eigenlijk een andere film maken voor mijn afstudeerfilm.
1: Mm-hmm.
0: En ik ging eigenlijk naar Japan. Maar Japan was dicht, want het was nog corona. Ik had die film helemaal bedacht en we hadden dat eigenlijk gewoon gepland.
1: Mm-hmm.
0: En Japan zou open gaan, maar Japan bleef nog echt een jaar langer dicht voor buitenlanders. Dus is echt 3 jaar lang dicht geweest, een beetje voor buitenlanders. En dus toen stelde ik dat moment steeds uit, weet je wel. Dan zou ik in februari of zo bewijzen van... je moet dan in juni je film klaar hebben, hè. Dus dan zou ik in februari of maart naar Japan gaan.
1: Yep.
0: En toen in januari werd het weer geüpdate van... we gaan nu wel open, we gaan nu niet open. Dus toen zeiden ze van, ja, we gaan niet open. En toen heb ik dit bedacht.
1: Mm-hmm.
0: Maar die docenten die je dan dus keuren...
1: Ja, die zitten niet in het proces.
0: Die zitten niet in dat proces.
1: En terwijl die film ook gaat het over het proces.
0: Dus. Hoe kan je dan iemands film... beoordelen als je dat niet in gedachten hebt.
1: Ja.
0: Dus dat is echt natuurlijk ook een soort van lijpe, enorme tekortkoming van de Willende Koning. Dat je dan dus niet in zo'n proces zit mm-hmm. en er wel een oordeel over doet. Ja, waar ben je dan mee bezig?
1: Ja. Ja, wat dus goed is en wat niet goed. Maar ik heb het gevoel alsof dat heel vaak gewoon op de kunstacademie is. Dat je...
0: Het is ook lui uit van het heen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Het is raar eigenlijk.
1: Nou ja, het is sowieso vreemd dat je wordt beoordeeld op het afproduct. Nee, ja, op proces.
0: Oh, nou ja,
1: dat
0: het idee
1: snap
0: is
1: ik
0: dat
1: supergoed.
0: Je op proces wordt beoordeeld. Hè?
1: Maar uiteindelijk heb je
0: dat
1: wel...
0: Dat is ook goed. Dat
1: is nice.
0: Ook te doen.
1: Ja, maar dan als je uiteindelijk dan toch op je film wordt beoordeeld... dan zeggen ze van, je bent lui, dit en dat.
0: Nou ja, ik werd op mijn proces beoordeeld... maar dus alleen maar met de weet van... dat ik niet die Japanfilm eerst ging maken. Dus zij dachten gewoon... oh, dit is gewoon de film waar een jaar over heeft gewerkt. Oh, nee, dit is de film waar ik 2 maanden... Dit heb ik gewoon een soort van als noodoplossing gedaan. Omdat ik ook zo graag weg wou van die school. En ik dacht, ik maak gewoon nu een film. Dan heb ik en een film gemaakt. Daar leer je wat van. Kan ik afstuderen. En dan kan ik volgend jaar gewoon weer een film gaan maken. Maar gewoon lekker op mijn eigen tempo. Want school bood me niks om films te maken.
1: Nee, precies.
0: Ik dacht zelfs van, ja, als ik er nu gewoon klaar mee ben... dan heb ik meer tijd om die film te maken... dan als ik ook nog bepaalde examens moet halen. Gewoon collegegeld moet betalen voor 2000 euro. Dat kan ik beter in dan een film stoppen.
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar ook die keuze om maar gewoon een film te gaan maken.
1: Dat snap ik supergoed. Ja. Want nu uiteindelijk ben je wel het Japan-idee aan het uitwerken.
0: Ja, ik ben het nu aan het uitwerken. Maar het is wel iets wat wel heel lang duurt.
1: Ja, kan je iets vertellen over het concept?
0: Ja, het idee is...

0: ik heb ben in 2017 of zo, zeg maar 10 jaar geleden, heb ik een half jaar in Japan gestudeerd voor een study abroad. Dus nu je studie een half jaar. In Tokio gezeten voor een half jaar. In een, je hebt bij de uni daar, het is normaal dat je zeg maar een soort, nu maak ik er wel een langer verhaal dan dat het is, maar ik vind het gewoon een grappig onderdeel ervan. Omdat je hebt daar altijd een soort van hobbycirkels daarnaast. Dus mensen gaan hiken, mensen gaan breien. En die hebben dan de groepjes. En het idee is ook echt dat je bij één moet aanmelden. Een soort van. Dat doe je gewoon. Dus je kiest je club. En ik had mijn basgitaar meegenomen, want ik speel een beetje bas. En ik zag Beatlemania langskomen. Dat was een soort stel van 40 mensen die dan elke maand als de Beatles gingen optreden in dus groepjes van 4 of 5. Maar gewoon echt bloedserieus. Van. Jij bent George Harrison, jij bent Paul McCartney, jij bent Ringo en John Lennon. En dan moest je aan die rol houden, moest je die nummers zingen en moest je die stukken exact zo spelen. Dus je was helemaal niet vrij. Het is heel serieus, maar wel elke maand een optreden. En dan mocht je wel je eigen nummers uitkiezen van de Beatles natuurlijk en het ook niet anders spelen. Dus dat ging ik doen en daar...
1: Ik ken dat verhaal helemaal niet.
0: Nee, ik heb daar dus in allemaal verschillende Beatle-bandjes gespeeld en ook opgetreden.
1: Als wie?
0: Ik was Paul McCartney, want ik speelde de bas.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Dus, en ik heb een rechtshandige bas. En iedereen daar had een fucking linkshandige bas, omdat Paul McCartney linkshandig is. Dus iedereen ging ook gewoon zo ver om gewoon de bas gewoon linkshandig te leren. En een linkshandige basgitaar te kopen. Voor veel meer, weet je wel? Gewoon
1: dat
0: helemaal
1: is bizar.
0: Gek.
1: Maar nu kan je ook linkshandig bas?
0: Nee. Ik speelde rechtshandig bas.
1: Oké. Okay.
0: Nee, ik ging me niet. Ja, en ik had ook mijn bas... Nee.
1: Dus je bent
0: ik vind dit helemaal nergens op slaan, dit hele idee. Dat je het op die manier zo serieus neemt. Mm-hmm. Van, dat is toch gewoon niet waar het om gaat. Je wilt toch ook juist je eigenheid in die muziek brengen?
1: Ja.
0: Dat is waar het interessant wordt. En sowieso, er waren niet een soort van briljante muzikanten die perfecte replica's konden spelen. Dus het werd er ook helemaal niet beter op om dan een soort heel houterig dat te gaan nadoen. Mm. Nou ja, nu ben ik wel best wel afgeweken van je vraag, maar nu is de comeback.
1: Eindelijk.
0: Dat ik toen... toen in die band zat een meisje en die drumde. En zij studeerde creative writing. Zij schreef verhalen. En die heb ik toen wel eens gelezen. En we hadden eigenlijk het idee van... Oké, vet. We gaan jouw verhalen verfilmen. We gaan gewoon 4... Want die verhalen waren ook altijd heel autobiografisch. Maar wel heel verschillend in karakter. En heel vaak ook heel kort. Dus de een was een soort essay over... Ja, ze maakte zich best wel druk over... de rol van de vrouw in de Japanse samenleving. Dus een hele conservatieve samenleving. Waarin de vrouw... Ja, vaak... een soort van als minder wordt gezien, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, goed. In ieder geval, daar gingen verhalen over als in de vorm van essays. Sommige waren soort dagboek-entries. Sommige waren soort hele kleine, hele grappige, absurde verhalen. Uit een soort droom of zo. Dat er iets uit de lucht valt en dat ze daar dan iets mee moet. En dat ze dat dan moet terugbrengen of zo. En dat lukt dan niet, ik zeg maar iets. Dus we dachten van, nou, dan verfilmen we een paar van jouw verhalen. En dat stitchen we dan aan elkaar. En dan wordt het een soort van gekkenhuis met animatie. In ook Tokio, om naar Tokio ook te gaan. Dus gewoon een soort hele kleurrijke film. En wat dus ook wel een soort lief karakter ergens heeft. In de zin van dat het wel schattig is dat we dan die verhalen een soort van gaan namaken. En dat er ook wel door verweven zou worden soms. Dat we het verhaal ook wel zouden meenemen van hoe wij dan al die verhaaltjes gaan verfilmen. Omdat me dat ook al wel een groot genoeg avontuur lijkt überhaupt. Waarin gewoon grappige dingen gebeuren. Dus ik dacht, dat mag er dan ook wel in. En dat lijmt misschien wel alles een beetje aan elkaar. Dan zie je wie zij is. Dan snap je ook dat ze dingetjes voorleest of zo. En hoe ik dat dan weer moet interpreteren als een soort van witte achterhoeker. In de bijstijder met een Japan. Snap je? Dat is ook grappig. Die Japanse cultuur en dat vrouwelijke of zo. En hoe dat dan samenkomt, dat is ook interessant. Dus die film wou ik maken. En die verhaaltjes hadden we toen geselecteerd. En we hadden toen iemand... Ik kon het toen filmen en we hadden toen mensen die wouden meehelpen van haar vrienden in Japan, zeg maar. Die ook dingen wouden spelen. En dat was het eigenlijk ook. Meer hadden we ook niet voorbereid. Ook wel omdat we dus toen Japan dichtbleek en we het nooit zijn gaan doen. Nou ja, goed. Ik ben uiteindelijk teruggegaan naar Japan. En toen zijn we weer heel erg in gesprek gegaan over eigenlijk wat voor filmen we wouden maken. En weer op zoek eigenlijk naar nieuwe verhaaltjes. Van ja, maar wat voor verhaaltjes heb je dan? En dat heb ik ook weer al filmend gedaan. Dus deze gesprekken, wandelen en et cetera heb ik allemaal gefilmd. En toen kwamen we eigenlijk bij het verhaal uit. En dat durfde ze denk ik ook niet echt te vertellen. Namelijk toen zij is afgestudeerd, is ze depressief geworden. En omdat ze bij... ze werkte bij de Uniqlo en ze kon het werk echt niet aan. En ze vond het ook echt helemaal niks. En dus ze kreeg ook echt... Ze werd er echt letterlijk ziek van. Kwam op bed terecht. En haar hele leven viel op die manier soort van weg. En ze had helemaal geen levenslust meer. Maar het enige wat ze nog wel kon doen was... eigenlijk één bepaalde anime kijken. En daarover... daarvan fan zijn. En daarover verhaaltjes schrijven. En uit die verhaaltjes ontstond eigenlijk een soort liefdesrelatie... tussen haar en een van die personages in die anime. En dus heeft ze echt gewoon boekjes volgeschreven... met zij die op dates gaan. En is daar een soort hele relatie uitgekomen. Zij leefde echt in een soort van complete illusiewereld... dat zij... en hem, dus een fictief personage, een stelletje waren die alles deden. Maar ja, dat was voor haar de reden om gewoon elke dag uit bed te komen... en leuk dat verhaaltje te gaan schrijven. Dus het heeft haar wel door die donkere periode heen gehaald. En het heeft haar eigenlijk ook wel echt uitgeslepen. Ze is niet in de therapie gegaan. Dat is ook wel weer een soort van interessante dynamiek... die je in Japan wel wat meer ziet. Dat dat niet zo snel gebeurt of dat daar een soort taboe op zit. Mm-hmm. Natuurlijk is dit hele onderwerp één groot... taboe soort van natuurlijk. Omdat het... je vertelt natuurlijk niet trots dat je en je depressief voelt. Maar misschien ook niet dat je een fictieve relatie hebt. Daar word je natuurlijk ook misschien raar op aangekeken. Maar goed, zij vertelde dat gewoon heel open en heel eerlijk en heel mooi. En ja, het raakte me heel erg. Ook omdat zij... neem even een slokje van mijn bier. Ze had het uiteindelijk ook weer uit moeten maken met die jongen. Aan de hand van soort brieven. En zij schreef trouwens ook dus dingen terug. Dus ook wat hij zei natuurlijk. Omdat ja, ze moest ook wel weer van hem af. Ook om weer uit die periode... om met die periode ook weer klaar te zijn. Van het depressief zijn. Dat is natuurlijk soort van gekoppeld aan één. En ergens blijft die relatie toch wel een beetje nog steeds trekken aan haar. Van ja, toch wel lekker. Ja, het klinkt raar, een illusionair vriendje. Maar het is toch een soort van fantasiewereld waar je dan... gewoon lekker inlopen. Maar dat is dus ook wel weer een soort van gevaar. Namelijk, het is ook wel weer een soort ontsnapping aan de werkelijkheid. En terug weer je slaapkamer in en jezelf afsluiten voor echte mensen. Dus dat trekt haar natuurlijk ook. Dus daar worstelt ze nog een beetje mee. Maar ik belde er toevallig echt 2 weken geleden of zo. En toen zei ze van, nee, maar nu is het wel helemaal klaar. En nu ben ik een verhaaltje weer daarover aan het schrijven van hoe dat nu echt klaar is. Maar goed, dus dit hele verhaal vind ik een interessant verhaal. En nu willen we hier graag een film over maken door deze context te scheppen waarin zij zat toen ze die verhaaltjes schreef. Maar ook om die verhaaltjes met die jongen dus te gaan verfilmen. En daaruit zodat je als kijker eigenlijk gewoon belandt in een soort van liefdesrelatiefilm. En er steeds meer achterkomt van, oh, het is nep. Mm. En oh, achter al deze dingen zit eigenlijk een depressie, zeg maar. Mm. En daarna dus ook weer het afscheid nemen daarvan of zo. Dat ook wel weer een soort ding. Ja. Maar ook wel iets heel sterks is. Dus het is, ja, ik vind het interessant hoe het iets sterks is om het met diegene uit te maken. Maar ik snap ook wel dat het lastig is van een persoon die je verliest. Hm. Het is eigenlijk ook gewoon een deel van jezelf. Het is sowieso een deel van jezelf.
1: Ja, en in dit geval helemaal. Maar...
0: ja, precies. In dit geval helemaal, 100%.
1: En...
0: dus die film willen we samen alsnog gaan maken.
1: En van waar de reden dat zij dit ook verfilmd hebben?
0: Nou ja, zij heeft ook gezegd dat ze het wel belangrijk vindt om dit onderwerp soort van naar buiten te brengen of zo. Mm-hmm. We weten zeg maar dat het meer gebeurt. En dat, ja, die depressie en die zij had of struggelen met je mentale gezondheid, dat het best wel een taboe is.
1: Mm-hmm.
0: In Japan of onder mensen van haar leven. Het is natuurlijk sowieso niet makkelijk om over te praten. Dat zal ik ook niet ontkennen. Maar ik denk dat het daar misschien nog wel weer net wat anders ligt. In combinatie natuurlijk met dat dus van dat verdwijnen in die soort fantasywereld van anime en zo. Dat is natuurlijk iets wel helemaal heel typisch Japans.
1: Ja.
0: Dat kennen we hier ook helemaal niet. Dus
1: nee.
0: Dit is een soort van hele vreemde wereld voor mij ergens. Dat bedoel ik niet op een soort exotische manier, maar wel op een manier hoe ik natuurlijk zou ik dit ook thuis kunnen doen, maar dat kan ik me voor mezelf, hier kan ik me voor mezelf niks meer voorstellen, dat ik in zo'n illusiewereld zou leven. En dan kom je dus toch ook weer uit op die werkelijkheid, die werkelijkheden of zo. Mm-hmm. Dat vind ik dan ook interessant.
1: Ja, want hoe verhoud jij je tot, zeg maar, een film maken in Japan over een Japans meisje?
0: Nou ja, het is ook wel een samenwerking.
1: Ja.
0: Dus het is ook niet... het is wel degelijk natuurlijk mijn blik op dit verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Dat wel. En daar verhoud ik me... Daarvan ben ik me wel bewust soort van welke positie ik soort van heb als in de maatschappij. En weet je wel, als niet-Japanner ook wel. Maar dat is denk ik ook wel een interessant gegeven van de film. Dat er een buitenstaander komt om dat te filmen, zeg maar. Dan krijg je wel echt een hele andere film dan als een Japanner die film zou maken. Die misschien ook minder kritisch is of minder dingen... die denkt minder dingen te hoeven uit te leggen of zo, weet je wel. Die dingen sneller voor lief neemt, wat ik ook niet doe. Maar dat is denk ik juist ook wel goed voor zo'n film.
1: Ja.
0: En wij hebben gewoon een hele goede band, dus dat was niet je vraag trouwens.
1: Nee, maar...
0: Nou ja, overal, hoe verhoud ik me? Ja.
1: Ja, misschien wel.
0: Het is wel een hele persoonlijke, eerlijke...
1: Ja, dat kom jij zelf ook in de film?
0: Dat weet ik nog niet zo goed. Dat... ik heb de film nog niet helemaal... Ik wacht nu af wat voor verhaaltjes je nu aan het schrijven is. Dus over het hele afsluiten. En dan gaan we daar naar kijken. En dan wordt het denk ik dus ook wel tijd om een soort dus een bundel te maken van die dingen. En echt aan de slag te gaan. Maar ik zit ook al heel lang te kutten met van hoe financier je zoiets?
1: Mm-hmm. Want hoe financier je zoiets?
0: Nou ja, bij de Nederlandse fondsen moet een film natuurlijk over Nederland gaan. En dan heb je gewoon niet genoeg raakvlakken met Nederland als het zeg maar over zo'n vrij Japans onderwerp is. Mm-hmm. Plus dat het in Japan is gefilmd.
1: Ja.
0: Dan kan je wel met een Nederlandse crew gaan, maar dan voldoe je gewoon niet genoeg van dat soort punten, zeg maar. Dus eventueel, je kan daar een fonds zoeken. Daar heb ik wel geprobeerd, maar dat is best wel lastig. En ook via de ambassade geprobeerd, maar ik denk dat je gewoon een crowdfunding moet gaan doen. Mm. En hem dan low budget moet gaan maken. Dus dat is denk ik wat we nu willen gaan doen.
1: Want wil je ook met een hele crew er naartoe?
0: Een kleine crew. Ja, we kunnen het... Het wordt echt wel een low-budget film... die we gewoon met weinig middelen kunnen maken. Dus gewoon een soort van lekker run-and-gun op straat... met twee acteurs die haar en die jongen spelen in bepaalde scènes.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat je dat vrij low-budget kan gaan schieten. Misschien kan ik het zelf al draaien, eventueel. Hoeft niet hoor, maar dat zou bij wijze van kunnen. En dan iemand voor geluid. Ja... Dus het kan wel. Maar dan nog is het best wel duur. Om en daarheen te gaan met een en verslapen.
1: Niet goedkoop, nee.
0: Nee, en daarna heb je natuurlijk een montageproces en postproductie. En daar wil je weer professionals voor inhuren en zo. Dus je wil wel een soort 10.000 euro hebben of zo.
1: En, stel
0: en dan
1: je
0: met... heb je het over heel low budget. Ja, maar dat vind ik al veel om op te halen met een crowdfunder natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik zou die film heel dan ook graag willen maken. Dus het gaat me er niet echt om of ik er echt wat aan verdien eigenlijk.
1: Nee, dat snap ik heel goed.
0: Ja.
1: En je zegt zo, in Nederland is het lastig... omdat het dan films moeten zijn die over Nederland gaan, in die zin. En
0: als logisch toch?
1: Ja, maar als jij zelf zeg maar onderwerp ook bent, zou dat het veranderen?
0: Misschien zou dat het wel veranderen. Ja, en ik weet ook dat als het over kunst gaat... dan is het ook universeel genoeg. Dan mag dan, dat is ook... Je moet dan bewijzen van aan een soort van 4 van de 7 eisen voldoen of zo, weet je wel. Dat heb ik een keer bij het filmfonds gecheckt.
1: Mm-hmm.
0: Als het dan over kunst gaat, dat is er dan ook één. En als je dan als Nederlandse maker erin voorkomt... en je hele crew is Nederlands of zoiets... dan ben je er misschien ook wel. Maar toch denk ik dan dat ze dat dan niet doen... omdat ze het dan... Weet je wel, je kan misschien aan die criteria voldoen en iets indienen, maar dan gaan ze nog steeds zeggen van, ja, maar hoe is dat relevant voor mensen hier? Daar heb ik gewoon schijt aan. Dus altijd, zoiets is altijd relevant, toch? Wat er waar dan ook op de wereld gebeurt, kan je naar je toe trekken. Maar ik snap dat het wel, dat vraagt iets van de kijker.
1: Mm-hmm.
0: En dat maakt het een moeilijkere film.
1: Ja.
0: Sowieso. Maar ja, aan de ene kant, daar is het filmfonds ook voor als het goed is, dus.
1: Wat vind je sowieso van fondsen in Nederland of fondsenwerving in Nederland? Want je hebt wel een paar keer.
0: Ja, ik heb wel wat dingen geprobeerd. Ik vind het wel een beetje een rare wereld in de zin van dat je iets. Je levert iets in. En kijk, het heeft een soort van. Er zit een soort van willekeur in qua kwaliteitsnormen die worden gesteld door bijvoorbeeld zo'n commissie die je plan afkeurt. Even nog helemaal zonder te zeggen of mijn plannen goed waren of niet. Tenminste, ik heb mijn plannen heel serieus genomen. Dus ik denk dat ze inhoudelijk prima waren en goed onderbouwd. Een soort van niet echt een slecht plan waren. Natuurlijk kan je gewoon zeggen van, nou, dit is niet een film waar wij voor ons interesseren. Gewoon als een paar personen bij elkaar gezet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, daar zit nou juist ook een soort van ding in van, maar waar baseren jullie je op of zo? Hoe kan je inderdaad dat soort van objectief doen? Dus daar zit zoveel subjectiviteit bij. En daarbij komt ook nog eens dat je vaak echt helemaal niet een gemotiveerde of goed gemotiveerde afwijzing krijgt.
1: Ja.
0: Dus ik ben al een paar keer afgewezen en dan ben ik gewoon een soort van, oké, ik heb geen idee waarom eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus dat helpt je dan ook helemaal niet verder.
1: Nee, precies.
0: Dus zo ontwikkel je ook niet als jonge maker die wel zijn best doet om plannen te doen en te verzinnen en zo. Je hebt ook nooit een... Ja, nou ja, goed. Dus dat vind ik wel... Dat is wel heel lastig. En daarin groei ik dus ook ergens niet... ik schrijf wel plannen. Maar zij helpen me niet verder, op geen enkele manier.
1: Ja, ik snap
0: dus
1: dat enige feedback natuurlijk. Wel heel fijn zou zijn.
0: Ja.
1: Ik snap dat.
0: Maar dat gebeurt als het goed is bij het Filmfonds wel. Alleen daar is de drempel voor mij weer een beetje hoog. Omdat
1: je een jonge maker bent.
0: Nee, omdat ik geen producent heb.
1: Oh ja, ja natuurlijk.
0: Je moet altijd met een producent werken. Ja. En ik heb gewoon geen producent.
1: Ben je op zoek naar een producent of niet?
0: Ik ben op zoek naar een producent bij deze.
1: Alle producenten.
0: Ja, ik heb heel veel ideeën. Ja, maar geen producent. En ook wel met mensen een beetje gepraat. En ook gewoon mailtjes. Maar ja, mensen mailen die je niet kent, dat werkt gewoon niet. Ik bedoel, je moet het wel doen. En 1 op de 50 mailtjes kan je opeens een gouden samenwerking opleveren, tuurlijk. Ik zou ook niet zeggen van doe het niet. Maar uiteindelijk, als je iemand gewoon opeens hier na zo'n screening of zo spreekt, dan ben je bewijs van opeens op de koffie komen. Dus mensen, je moet toch even gewoon op die manier contact maken.
1: Ja.
0: En dat komt wel. Uiteindelijk, mensen willen wel met mij werken, omdat ik gewoon heel serieus ben en graag mooie dingen. Ja, dat is gewoon al genoeg.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon een beetje professioneel soort van erin. Maar goed.
1: Over screenings gesproken. Deze februari ging je eerst de, zeg maar, grote vertoning, denk ik.
0: Ja, mid-length film, Bubble.
1: Hoe
0: hadden we het al even over.
1: Ja, hoe was de hele ervaring van het zo op zo'n groot doek hebben en meerdere screenings en de Q&A's? Wat vond je, hoe heb je, als je er nu zo op terugkijkt?
0: Ja, ik wil meer alleen maar. Want elke keer dat we een film hebben vertoond, de film was een uur en hebben we dus denk ik 3 keer vertoond op IFFR en nu nog 1 keer vorige week bij Worm.
1: Ja.
0: Ik wil gewoon graag meer vertoningen doen, omdat er altijd gewoon heel veel reactie is vanuit het publiek. En omdat we hebben de film met, we bedoel ik, dus regisseurs Vincent Boycars en ik. En dus ook het postproductieteam. Heel mooi afgerond, denk ik, qua kleur en sound design en zo. Dus hij is gewoon lekker afgewerkt voor het grote doek. Dus
1: shout-out naar Maite.
0: Shout-out naar Maite. Meiling is dan van Eenberg, inderdaad. En ik kan nu nogal meer shout-outs gaan geven trouwens. Maar,
1: Shout-out,
0: precies. dat is inderdaad een heel lekker gevoel dat je als maker gewoon in de details kan gaan en het gewoon precies dus een wereld kan vormgeven zoals jij hem wil en daar gewoon achter kan gaan staan. En dan kan je gewoon een play drukken. En dan is het een soort magie. Van dan klopt het. En dan is het gewoon. En dat lokt reacties uit in de zaal. En er wordt gewoon altijd heel veel gelachen. En er worden ook echt de handen voor de mond van, oh, wat pijnlijk. En dan hoor je ook echt zoiets van, weet je wel, of gewoon mensen die... er zijn echt sterke reacties op de personages. En ik ben heel blij.
1: Sterke reacties.
0: Ja, afgelopen donderdag ook weer.
1: Donderdag was het echt gewoon mensen die gingen schreeuwen naar de Q&A.
0: Mensen misdragen zich bijna, maar dat is toch heerlijk.
1: Ja, dat is toch mooi. Echt top. Dat is alles wat je wil.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, tenminste, ook als mensen gewoon niet positief... Jean-Luc Godard zei ooit, ik heb liever dat iedereen uit mijn zaal loopt dan dat niemand een mening heeft. Dus dat mensen tenminste een reactie vertonen, zodat je dan gewoon... En dat is bij Bubble natuurlijk niet het geval. Mensen zijn heel enthousiast. Maar...
0: Exact. Ja. Ja, precies. Dus ik wil graag meer. Ik wil graag meer.
1: Ja.
0: Meer screenings.
1: Yeah.
0: Ik wil gewoon meer screenings organiseren ook.
1: Ja, leuk. Ja, ik denk dat er nog wel op de planning nog wel staan dingen buiten de Randstad.
0: Ja.
1: Dat leuk zou zijn.
0: Dat zou leuk zijn inderdaad. Nog even niet iets super concreets, maar dat gaan we wel zeker doen. Ja, absoluut.
1: omdat het natuurlijk over bubbels doorbreken gaat.
0: Ja, het gaat ook over een film waarin je de het is een film waarin we eigenlijk vroegen om aan kunstenaars, die kom ik nu mee, dat ik even eerder moet introduceren wat die film is.
1: Shit. Het is voor ons allebei zo vanzelfsprekend of zo.
0: Ja, dit is echt het gevaar van wij hebben samen aan die film gewerkt. Maar in Bubble Bubble gaan drie kunstenaarsduo's, gelegenheidsduo's die wij hebben samengesteld. Van mensen die elkaar niet kennen. Die krijgen 2:22 en 22 seconden de tijd om samen een kunstwerk te gaan maken. In een ruimte die helemaal wit is. Super spannend. En wat komt eruit, weet je wel? Twee mensen die hele verschillende soort van manieren hebben in werken en denkwijzen. Maar wel met dezelfde discipline. Dus twee dansers, twee muzikanten en twee schilders. Dus de ene heeft een doek, de ander maakt een nummer en de ander maakt een performance. En dat proces hebben we eigenlijk door elkaar heen geknipt. Van waar zitten de overeenkomsten en verschillen en zo. Dat is toch heel boeiend. Gewoon die menselijke interactie van een ontmoeting. Dat ongemak. Die persoonlijkheden. Die meteen daarom ook, omdat ze in een helemaal witte ruimte zijn. Ja, het is meteen een soort van heel duidelijk van, oh ja, jij bent zo. Tenminste, zo ga je dan ook een beetje denken als kijker. Ook wel vaak word je verrast, want mensen zijn natuurlijk ook als kunstenaar daar. Dus je ziet ook weer wat ze maken. En niet alleen maar hoe ze zich gedragen of zo. Dus dat vind ik ook vet. Mm-hmm. Dat je daarin ook verrast wordt. En natuurlijk door die ontmoeting en dat je samen aan iets moet werken, word je ook geforceerd om elkaar, om toenadering te zoeken en om gelijk te zoeken of zo.
1: Mm-hmm.
0: En alle processen zijn heel anders en heel interessant. En op een eigen manier. Dus dat is leuk om dat soort van door elkaar geknipt te zien in een uur. Ja, gewoon vermakelijk.
1: Nu doe je het wel een beetje zo af als. Er zit wel nog een soort van. Het is leuk en vermakelijk, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel echt meer dan dat.
0: Het is ook heel interessant. En het ook in de zin van. Waar je net over had van die bubbels. En als je om het buiten de rand staat laten zien, is het ook. Laat het ook wel echt zien van hoe kunstenaars denken en hoe zij te werk gaan. Wat hun proces is, wat hun overwegingen zijn, hoe ze in het leven staan.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat heel veel mensen daar geen beeld van hebben.
1: Mm-hmm.
0: En deze film biedt wel echt wel een heel duidelijk beeld, vind ik, daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we ook wel zes verschillende mensen hebben uitgenodigd uit de verschillende bubbels met verschillende leeftijden.
1: Mm-hmm.
0: En mensen uit verschillende steden en verschillende achtergronden en zo. En daarom vind ik het ook interessant, omdat nou ja, in de Randstad zelf kom je heel vaak in aanraking met kunstenaars.
1: Mm-hmm.
0: Omdat die daar wonen en omdat daar culturele instellingen zijn. En die heb je gewoon buiten de Randstad veel minder.
1: Mm-hmm.
0: En daar is denk ik dus ook nog meer soort van, dat het gewoon een soort raar wordt gevonden. Van ja, wat doen die eigenlijk? Wat doen die in godsnaam, weet je wel? Dus daarom zou ik ook wel die film graag daarbuiten willen laten zien.
1: Maar jij komt zelf ook van buiten de Randstad?
0: Ja, ik kom uit Zutphen.
1: Heb jij dat ook zo ervaren eigenlijk? Dat jij als raar werd gezien?
0: Dat ik als raar word gezien? Mm-hmm. Nou, ik kom nu bijna nooit meer in Zutphen. Dus ik weet
1: maar
0: niet hoe ik dat word
1: gezien. Maar toen je, zeg maar, wegging om naar kunstacademie te gaan of zo?
0: Ja, dat wordt wel als raar in de zin van. Kijk, ik maakte al altijd filmpjes. En ik deed gewoon mijn stinkende best bij tekenen. En weet je wel, dat was een soort zo duidelijk wat die jongen wou. En niemand. Je hebt dan gewoon gesprekken met van die. Dus hoe heet dat ook weer? Een soort loopbaan. Maar ja, die term dan even naar de middelbare school. Dat deed je dan ook op de middelbare school. Dan ging je soms in gesprek van, nou, weet je wel, wat wil je nou voor studie doen? En nooit is tegen mij gezegd dat je de kunstacademie kan doen. Dus ik wist dat echt niet. Ik dacht echt van, dat kan je niet. Dat is niet. Je kan niet gewoon ergens filmpjes gaan maken. En gaan schilderen. En gaan klooien. En gaan dingen maken die in je hoofd zitten.
1: Hmm.
0: Terwijl dat is gewoon wat ik. Dat is overduidelijk wat ik het leukst vond en al deed. En wat ik dan ook gewoon gezegd had. Dus het is best bizar dat dan niemand. De gedachte, zelfs niet zo'n. Iemand die, wiens beroep dat is, die dan kan zeggen van. Oh ja, maar daar is ook gewoon een school voor.
1: Ja.
0: Dat kan je. Dat is de kunst. Dan kan je gewoon naar de kunstacademie, hè? Dat is gewoon nooit gezegd.
1: Ja, dat is wel echt bizar.
0: Door niet één persoon. Niemand heeft me ooit aangedaan om naar de kunstacademie te gaan. Ook niet in mijn familie of zo.
1: Want dat kwam eigenlijk pas toen jij je andere studie.
0: Ja, dus toen ben ik bedrijfskunde gaan doen. Ja. Niet wetende wat ik moest doen. Toen ik bedrijfskunde ging doen, kwam ik erachter dat zoiets was als de kunstacademie.
1: Ik denk dat het daarom misschien.
0: Toen ben ik dat gaan doen, maar wel eerst bedrijfskunde afgemaakt. En een beetje uit het idee van, nou ja, dat is lekker veilig. En ook wel omdat ik. Bedrijfskunde was zo makkelijk, dat deed ik met twee vingers in mijn neus. En toen ging ik ook de kunstacademie eigenlijk al daarna doen. Dan ging ik me daarop focussen en toen kon ik gewoon naar Japan en toen...
1: En toen maakte je bubbel, die misschien dus ervoor zorgt dat kinderen of jonge volwassenen dat zien.
0: Ja, dat zou vet zijn inderdaad. Het kan niet zo heel goed zijn verscholen, maar nu praat ik door je heen.
1: Dat denk ik ook. Ja. Als je dat zeg maar een soort van gericht ook op educatie of zo, ik denk dat dat super...
0: Ik zou er wel graag mee willen doen.
1: Ja.
0: Maar dit zijn ook wel, dit zijn hele belangrijke dingen, maar dit zijn ook producenten taken. In de zin van, dit kan ik zelf. Maar weet je wel, een producent, diens kracht is ook wel echt om dit soort dingen te zien. Mm-hmm. En dit is ook leuk.
1: Maar jullie gaan een impact traject in, dus...
0: Oh.
1: Toch?
0: Leuk.
1: Ja, oké, wacht. Oké, laat maar. We gaan het hier later over hebben. Dus...
0: Je weet meer dan ik. Over... Nee. Ik wist wel dat we dit misschien wouden doen. Maar dit stond nog niet zo, was nog niet zo uitgewerkt, dacht ik. Maar inderdaad, leuk idee. Gaan we doen.
1: Over impact gesproken.
0: Impact.
1: Je hebt een album
0: gecompileerd,
1: ja.
0: Oh ja. Laten we het daarover hebben.
1: Ja, vertel eens daarover als je wil.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik heb een... ik hou erg van... ik luister graag compilatiealbums. En het liefst ook van compilatiealbums waar hele obscure muziek is samengesteld. En in dit geval heb ik dat ook gedaan, maar dan met Nederlandstalige... elektronica, vooral. Ik hou vooral van een soort synthesizers en drumcomputers. En dus ook erg van Nederlandstalige teksten die gewoon heel direct, maar ook soort hoekig kunnen zijn. Ik vind ook de club heel leuk. Dus het zijn allemaal... Het zijn 10 nummers van onbekende artiesten die... die van elektronische nummers die ook in de club bij wijze van zouden kunnen werken. Die ook allemaal wel heel erg gaan over... Dat vond ik juist ook zo interessant. Die heel erg gaan over de jaren 80. En tegelijkertijd heel erg over nu. Want je had gewoon precies dezelfde problematiek eigenlijk. Van, oh, als er is er maar niet een bom op ons gooien. Mm-hmm. Oh, kan ik wel werk vinden? Oh, is er wel een huis voor me?
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat soort... En nemen computers alles over. Je hebt zoveel dingen die eigenlijk toen relevant waren... die dit nog steeds zijn. Dus ergens vond ik het ook een heel mooi portret van deze tijd.
1: Maar ik heb niet het gevoel dat dat van alle... Dat het soort van... Ik heb inderdaad heel erg gevoel dat de jaren 80 heel veel gelijkenissen met nu ken. In tegenstelling tot de jaren 90 of de jaren 70 of zo.
0: Ja, dat klopt wel, ja.
1: Ik vind dat toch wel interessant dat het zo'n specifieke tijdsperiode dat zo erg...
0: Dus, we kunnen even zo naar iets gaan luisteren. Dus ik heb dat samengesteld. En dat komt uit op het label World of Paint. Het heet Het Vreemd. Underground, Synth and Wave. Tussen 1982 en 1987. En dat gaan we in september uitbrengen. En dan gaan we ook een release show doen in Times New Space. En ook in het bos in Antwerpen. Dus wees daarbij, hou het in de gaten. En dit nummer is wel een heel speciaal nummer. Want dit nummer is van mijn moeder. Want dat is eigenlijk een beetje, was eigenlijk mijn ingang. Zij heeft in die hadden ook in bandjes gespeeld en eigen demo's gemaakt. En dat was eigenlijk een beetje het eerste nummer van de plaat. Het heet Het Orgel en de Koe. Zij is ooit begonnen met orgel spelen, omdat haar vader boer was. En die wou een orgel, die wou een koe kopen. En die eigenaar zei van, nou ja, dat mag wel voor deze prijs, deze lage prijs. Maar dan moet je ook mijn oude orgel meeslepen en meenemen. Dus dat heeft hij toen gedaan en dat in de schuur gezet. En daar is mijn moeder toen op gaan spelen. En orgelles, synthesizer, bandjes. Dus,
1: geweldig.
0: Geweldig. Laten we naar het nummer gaan luisteren.
1: Yeah.
0: Het Orgel en de Koe.

0: Ja, dankjewel voor het laten horen.
1: Alsjeblieft.
0: Ja.
1: We hebben nog 10 minuten.
0: We hebben nog 10 minuten.
1: 11 minuten.
0: 11 minuten. Dan ga ik nog maar een vraag stellen.
1: Goed idee. Ik kan ook jou vragen stellen. We kunnen ook om en om een vraag stellen.
0: Wow, dat klinkt goed. Moet ik dan beginnen of begin jij?
1: IVR of ITVA?
0: IVR.
1: Daar hoef ik ook geen waarom op te vragen.
0: Of is het gevaarlijk dat ik dat nu publiekelijk heb gezegd?
1: Nee, niemand luistert toch?
0: Oké.
1: Okay. Kunnen we dat hier zien? Is er een soort counter?
0: Nee.
1: Dat zou wel echt een goede plug-in zijn.
0: Als je luistert, dankjewel.
1: Ja.
0: Vesten of The Idiots?
1: Vesten. Moet ik ook nu uitleggen waarom?
0: Nee.
1: Oh, daar had ik wel zin in eigenlijk.
0: Ja, oké, vertel. Ja, maar vesten is ook... Ik zou ook
1: zullen
0: vesten kiezen.
1: Zullen gewoon vesten hebben?
0: Ja.
1: Ja, laten we er gewoon 10 minuten lang over vesten hebben.
0: Vesten is zo goed. Maar ik vind Idiots ook een goede film. Maar Vesten is wel echt gewoon mijn lievelingsfilm.
1: Ja, Vesten is zo... Ik denk dat hij heel iets zachter moet. Voor mij in ieder geval. Omdat ik best hard praat. Vesten is zo'n goede film inderdaad. Omdat het gewoon... Het is ook dat iets in die handicam vibe... dat je dan ook juist zo goed in die film... Oh, nu hoor ik mezelf alleen maar... Hij staat nu al goed, toch?
0: Oké.
1: Okay. Iets in die handicam vibe dat je gewoon zo goed in die film brengt. Ook omdat het een soort familiefilm look is die je kent. Zo, ik praat het gewoon puur voor mezelf. Voor mij ken ik familiefilmpjes als die handicam look.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dat dan terugkijkt. En dat is dan nu, hoort nu bij deze tijd, zeg maar. Misschien was dat toen wel heel anders, namelijk.
0: Mm-hmm.
1: Toen paste misschien film bij mensen die dachten aan familie of zo. Maar daarom werkte bij mij ook heel goed.
0: Ja.
1: Dus ik zat meteen soort van in een soort hyperrealisme. Mm-hmm. Door die look. En door die stijl van filmen. Namelijk gewoon dat handheld, handicam ding. Geen muziek, nee.
0: Nee, geen muziek. Dat
1: geen
0: is
1: een licht.
0: De dogma's.
1: Geen, weet je wel, al die dogma's
0: terwijl
1: inderdaad.
0: Terwijl ze wel één keer dat hebben... ze hebben één keer hebben ze een raam afgezwart.
1: Oh.
0: Maar dat mag eigenlijk niet.
1: Nou ja. Ja, en er zit... Ja. Nee, dat mag inderdaad niet.
0: Nee, maar het voelt inderdaad... Daardoor heb je gewoon gelijk een soort rare nostalgie. En het is ook omdat het ook over een familie gaat. Het voelt gewoon heel persoonlijk.
1: Ja.
0: Terwijl het echt fucked up is.
1: Ja, en inderdaad, het grijpt je gewoon bij de strot. En het laat je gewoon nooit meer los. Het is echt een wurggreep, die film.
0: Ja.
1: Echt een soort judo-ding van... Tsch, nu ga je naar de grond. En dan lig je gewoon 1,5 uur.
0: Ja,
1: toch?
0: En ook dat ze gewoon... Ik vind het heel nice dat ze de acteurs en zo zelf die camera hebben laten...
1: Ja.
0: Dus dat ook om die tafel heen, dan heb je toch dat shot dat ze zo rond de tafel
1: gaan.
0: En dan geven ze de camera gewoon door. Dat soort dingen. Het is gewoon heel erg... Het is heel spelender.
1: Het is heel low budget. Spelende wijs, heel low budget. Of nou ja, low budget als in... Ja.
0: Ja, het is best wel low budget.
1: Ja, precies. Maar inderdaad, hoe dan ook gaat het om dat je het met weinig middelen... en dus weinig daarmee ook weinig afstand creëert of zo... tussen de werkelijkheid en de kijker en de film zelf of zoiets.
0: Mm-hmm.
1: Dat werkt met die film gewoon heel goed.
0: Heel erg, ja.
1: Ook omdat het wel... Dus dit is echt een film die wel heel echt moet voelen. Dit is echt een film die als een documentaire kijkt, mm-hmm. vind ik. Waarin misschien wel een film wordt gemaakt. Maar goed, wel gewoon daar. En wel gewoon nu. En dat maakt het heel spannend.
0: Het is heel erg in het
1: moment. Ja,
0: het is gewoon
1: heel erg dat nu.
0: Een soort van real-time bijna. Niet echt, maar een soort van...
1: Ja.
0: Het is allemaal één avond of een ochtend erbij.
1: Ja, ik vind dat vet. Ik lof Vesten. Maar toch ook wel weer echt niet een film die ik zou maken.
0: Nee.
1: Jij wel? Nou, ik heb net allemaal geluld over dat ik die andere... die werkelijkheid wil bevragen en zo. En dat is alweer... Dan is
0: maar
1: al is al meteen weer minder
0: ook
1: nu.
0: Werkelijkheid of zo. Ja, oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay. En innerlijke werelden van personages. En ik vind muziek vet.
0: Ja.
1: Weet je wel? Deze filmmaker zegt van... Ja, maar dat gaan we allemaal niet doen.
0: Nee, oké. Okay. Ver af.
1: En ja, precies, tuurlijk, ver af.
0: Ja, nee, ik zou wel gewoon wel... ik vind muziek ook vet en ik zou niet een film zonder muziek... Maar ik van mijn vorige film was gewoon eigenlijk een soort videoclip op Pieters muziek bijna. Gewoon als in...
1: Ja, precies.
0: Alleen maar muziek.
1: Ja.
0: Maar...
1: Dat is ook weer een dogma.
0: Ja.
1: Alleen maar muziek.
0: Ja, en deze film wordt denk ik, mijn nieuwe film wordt denk ik
1: ja,
0: alleen
1: kan.
0: Maar muziek. Maar...
1: Stel jezelf dogma's.
0: Ja.
1: Nu wil ik het daar even over hebben, denk ik.
0: Ik vind kaders wel heel erg belangrijk voor creativiteit, maar... Uh, ik stel niet op die manier dogma zoals dogma heeft gedaan. Als in dit moet, dit moet, dat moet.
1: Nee, het was ergens ook wel een verkoopdingetje, werd het een beetje. Het werd een soort brand ook.
0: Ja, wat dan ook weer tegen iedereen misschien
1: inderdaad gaat.
0: Maar dat was denk ik wel
1: vind nodig. Ik wel in ieder geval.
0: Maar ja, ik stel wel kaders in de zin van dat ik het belangrijk vind dat de wereld voelt als een wereld waar je echt mag zijn en kan zijn. En daar ik stel kaders voor de wereld van mijn film. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dus bij elke film ook weer anders.
0: Ja, dus ik heb niet bij elke film is het niet licht of zo.
1: Nee. Nee, dat is ook wel heel praktisch. Dat zijn eigenlijk natuurlijk hele praktische kaders.
0: Tegelijkertijd, ik heb niet zo'n praktische kaders, denk ik.
1: Sorry?
0: Ik heb geen praktische kaders, denk ik.
1: Nee.
0: Meer gevoelsmatig. Bijvoorbeeld nu is het...
1: Maar zoals?
0: Nou ja, in deze film was het gewoon belangrijk dat iedereen constant moet blijven twijfelen. Ook op set zelf. Dus dat elke scène bevraagd moet worden over wat het is. En dat we ook iedereen, ieders mening dan vragen.
1: Ja, absoluut film die over twijfel gaat.
0: Ja, en dat we daardoor dus ook gaan twijfelen.
1: Ja.
0: En dat iedereen die op die manier ook weer onderdeel vormt van de film.
1: Het is niet echt een kader, toch? Het is gewoon een richting.
0: Ja, I don't know.
1: Van we nemen iedereen mee van de crew die twijfelt.
0: Ja.
1: En daarbuiten niet. Oké, dan is dat het kader dus.
0: Ja,
1: je neemt alleen maar de mensen in de crew mee als subject.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld zo... als we dan een scène echt gingen doen, als ik dan was, we hebben hem gewoon, dan was er vaak nog iemand die zei, nou, laten we het gewoon nog een keer doen. En dan gingen we dat gewoon nog een keer.
1: En dan ging je dat nog een keer
0: en dat was dan gewoon een van de regels die ik had opgesteld. Als iemand het opnieuw wil doen, dan doen we het opnieuw.
1: Ja, als iemand twijfelt, dan is daar ruimte voor. Dat. Ook al is diegene niet de regisseur, maar gewoon, dat. Die smeert gewoon de broodjes. En die kijkt gewoon van de zijlijn. En die denkt van, jongens, we gaan hem gewoon nog een keer doen. Als diegene dat zegt, dan doen jullie het ook nog een keer.
0: Ja, en in die zin daarover twijfelen of zo.
1: Ja, waarom is dat zo belangrijk?
0: Twijfel.
1: Als onderwerp?
0: Omdat ik denk dat in deze prestatiegerichte maatschappij we steeds meer soort van gaan nadenken over een afeindproduct en het proces daarin niet meer echt wordt meegenomen. En ik denk juist dat er in een creatief proces in het zweven tussen een vraag en een antwoord het meeste kan ontstaan. En daarvoor moeten we denk ik kunnen twijfelen. En we zijn zo erg bezig met gewoon meningen tegenover elkaar zetten. En alles moet geweten worden. Want als je het niet weet, even dan ben je zwak. Of je snapt het niet, of dit en dat. Dat kan je bijna niet meer toegeven. Want waarom snap je het niet? Heb je niet dit en dat en dat? Maar ik weet het ook gewoon even niet. En daar wil ik gewoon mezelf in uitdagen. En om ook te zeggen, ik vind het...
1: Daar maak je ook ruimte voor.
0: Ja.
1: En...
0: Ik wil ook dat mensen zien dat het oké is om te twijfelen. Dat ze ook accepteren van twijfel is oké en misschien helemaal niet zwak.
1: Ja, en het is interessant om de spotlight gewoon een keer opzij te schuiven van dat podium af. In een tijdlijn bewijs van, hè? Van gewoon naar dat twijfelen toe. Van gaan we dat eens een keer belichten. En
0: meestal is alles wat...
1: als eindproduct zien. Dan zien we toch maar iets anders als eindproduct, maar goed.
0: Ja, en nu is het wel natuurlijk, uiteindelijk maken we wel een afeindproduct.
1: Met heel veel keuzes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het blijft het nog onderwerp. Een zwevende film, denk ik. Ja. We gaan wel van de hak op de tak.
1: Ja.
0: Ja. Maar nu wil het over mij.
1: Ja, maar dat mocht niet. Nee. Nou, snel weer terug. Snel weer terug naar mij.
0: Ja, shit. Ik had jou die vraag gesteld van Fast and Idiots. Toen kwamen we natuurlijk ook hierop.
1: Ja, maar dat is toch ook goed?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Nou, we hebben ook nog maar 3 minuten. Dus ik stel voor dat we nog een nummer van...
1: Prestatiemaatschappij. We gaan nog één nummertje van het album doen.
0: Voorbij.
1: We gaan wel die draaien. Of niet?
0: Doen. Ja, toch?
1: Oké, okay, we gaan het nummer...
0: Een andere etalage. Mag ook.
1: Wat jij wil. Welke wil je draaien?
0: De toekomst.
1: Oké, okay, we gaan naar het nummer... Toekomstmuziek luisteren van Blue Leopard.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Het vreemd. Ga checken, mensen.
0: Ga checken en bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor de uitnodiging, Fee.
0: Ja, alsjeblieft. Tot de volgende.
1: Ciao.